tijd. In de Ziano zakt de pen, soms kan wij jou. We zijn gewoon kort of verder kort. Dank.